aan Cuba, waar je stil geleid. Ik zie reeds vier paarden uit de Gouwerzee. Scatter my ashes, het zij gevraagd. Aan het kant

0: Radio 4.
1: Vier uur die ochtend, als die bed steeds kraak na al die oorlog. Ze

0: Noord 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: is ons bezig met die sanitaire doekie drive, saam met die gemeenskapsorganisatie Hoop, om so bietjie ons gemeenskap te help. Ons het 25 skole, wat ons hierdie goed by wil uitkry, en ons probeer 10.000 insamel, vroeger Peer met ons gesels, en hy het een bijdrage gemaakt, en toe kry ons nou een oproep hier, van ons programse hoofborg, dit is halfway Tygervallei, en ons vir Tommy Hamman op die lijn. Tommy, hoe gaan het met jou?
1: Goedemorgen Maarten, in die span daar kant, goed
2: Hallo.
1: Met julle.
2: Hallo Tommy, long time.
0: Ja, ek moet net eerst baie dankie sê, ek het nou my kar gaan haal daar by Tommy, maandag, daar in die Geely E5, ongelooflik. Maar Tommy, hy het nou, die batterij is nou leeg, ek is nou op die petrol, maar ek het nou probeer daar met die triple A's en die goed, ek weet nie waar om die batterij in te sit nie, hoe werk die ding nou?
1: Ja, wat, jy moet hom maar net inplak, hy charge homself.
0: Wow.
2: Maar jy weet mos, Tommy, een man lees mos nou nie die boekie nie. Jy weet, hulle lees nie wat hulle moet lees nie.
1: Ja, jy moet, dan kom, laat ons maar net een re-delivery doen, want dit boekie meer ingewikkeld is dit, maar hy werk eigenlijk baie makkelijk.
0: Nee, ek spal, dit is een ongelooflike voertuig, en ek het hom nog nie gestampie, baie dankie daarvoor, Tommy, want dier het. Jy sê, jy is toen nou bewus van hierdie sanitaire doekie drijf, en jylle het van jylle kant af ook besluit om in te spring.
1: Ja, ons het, ek denk, 10 kaarse manne, dankie vir jylle manne, ek is daar so'n bietjie achter, ons het al gister begin, en ons het al die eerste aflevering gedoen, ons het so 5000 randse doekies gekoop, en ons doen al aflevering gister gedoen, vandag gaan ons weer doen, so, ons ondersteun ook die vrouw manne, en ons is baie cool initiatief van Bok Radio se kant af, en weer daarvoor tegenvallei is hier so, ons wil graag die community ondersteun, ons sê vir Louise van Cherry en van Cherry Zuid-Afrika en Cherry with Love, baie dankie, die mens is altijd gewillig en teenen om te help vir ons omgeving en vir in die families en die jonge dames en wat nie altijd beskikbaar het op sy toekies nie, so dit is ons een goeie ding om een bykie vir julle manne te ondersteun met die 5000 randse donasie op dit.
2: Dankie Tommy, dit is altijd lekker om te sien hoe het een Cherry aan een Cherry help.
0: Hi. Dis oulik Jolande.
1: Baie baie Jolande.
0: Ja, ook baie.
1: Goeienavond. Van die halfwoordtijd van die span af en ons sê die dealership, ons Geely dealership, iCar en die halfwoord. So, baie dankbaar vir julle en as julle iets nodig het, julle kan op ons knop het, dat ons altijd bereid om die community te help.
0: Ja, Tommy, fantastisch. Baie dankie vir jou tijd, ons waardeer het meneer. Sterk met al die afleverings en die dinge vandag en groete daar van allemaal by Halfway.
1: 100% dankie, lekker dag daar.
2: Bye.
1: Bye.
3: Afskop, weeksdag 6 tot 9.

0: paradise.
1: Dat is jullie eerste optie.
2: Is mooi liedje.
3: Mooi lied, hè?
2: Mooi liedje.
1: Christopher Cross, baie mooi liedje geschreven. Dit moet ik eerst in C. Dan kom ons terug uit Afrika toe. Plaaslik, daar was een groep met die naam Joy. En hulle het Joy gebring. Die liedje met die naam Paradise Road.

0: Dis opsie 2. Wie het nou daar uitgevang? Jy nou so lekker saam gesing.
1: Dit is so, ek dink ek het al my keuse gemaak. Nou is die derde liedjie, ons het hom nie nodig nie.
0: Die derde een is uit die Verenigde Koninkryk. Man met die naam David Bowie.
2: Oh, okay.
0: Ashes to Ashes.

0: lekker flow. Hoor jij? Laat die stilte aan die kabels.
1: Wereldwijd op okradio.co.za.

0: leef op jou lijf.
1: Die rol van Tian word vertolk deur Stefan Vermaak, Leanne Natisha van Sail, Alexa Monique Besson, Gert Heinrich de Plooy, Dr. Basson Gerard Skaap en Marcus Albertus Kotse. H2MA, 'n Bok Radio vervolgverhaal, eksklusief op Bok Radio.

0: the Nightlife, Ray Price on Book Radio, Jazzy Feel.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Bokkies! It's J.D. Sather on Bok Radio, You're Only Lonely. It's just gone 20 to 6. Remember, 6 o'clock is my Elvis song.

van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio. And for love's sake, each mistake, oh you.

Je zal altijd komen als ik jou nodig heb. Vlammen wat rol als jij die dag komt rijden.

Alternatief. Bok Radio. Ons het lang op slij, al die hartbreuk is voorbij. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.